0: die poeklei heen.
1: Da poek is af my drie week van korn, da poeks op de lekskerk lei.
0: Was ook de?
2: Eem, kere.
3: Ho, ho, und een schoi ho de kracht.
1: Ja,